0: der den ilum sigur för en diffroler fader sina kunniger du ta du dluvint idir on club agus on proste så sin proste nein så vi skulle lägga mig till hela dos a kan sån kvig lispol och hen så Billy Casey och lispol om kapten där nach
1: agus rimishin
0: vi kvigger fad rimishin vi Paddy Bond and they get the had the car agus vuig ras come on her Jimmy Murray and kapten ras come on and ocean ac fi eisiau post yn y ben o'n dangen yn Castro a rwgwg yn oros na gordi hys yn ecelu Fergus Flaherty so hannig sy'n gyda'n dangen yn inspiroed ac ni'n hannig ein dyn o'n Roscomani o hyn ac ni'n fod rhaid yn cael o hyn bildyn yn rymysyn o sraed yn dyrun ac yn sôn neud i'ch trwy cynnig giga rwgwg giga ar barn y sraed yn so ac byn yn captain y bwyg hir I rhyf So, you're fair slan hige. I guess I'll skill more bentishin with Jimmy McKinnon, Captain or Dangan. Ach, Nero Niger, the Hirian Lane in the Yig. So, Capcahain with Sean Braston, my Captain, because we goody and Clehicanish. Ach, Fisher Broach and Fairbuckton Lawson. So, for Giga and Gig, I guess Dardicshe Samaguir.
1: I guess Madrile Giga, Shinant and Tays Oge, I guess she Paul the Nation Tays Shinne on the Captain or Hiri.
0: Shinne, yeah.
1: Maar sin overstaat aan heen nog hè?
0: Wel sin hè. Is komen ooit nu eens dat is veel dat een job begin.
1: Is veel goed aan als je rood te goed. Agus de Queen of Sheer erval school kien zij stelt de school bij hevi Dara Dan O'Sullivan in zijn rol in gemiecht naar heen sport al je moet te ge.
0: Oh let aan de Asia landen de heel is de crack ja. Agus wie aan een chemie sport ja. Agus wie is er gemaakt ik ga heen sport. Ach, niets man als dan een skillen de wie is zonder vader ge. Ach wie persen toch te leggen. You know, because the federation of wounds, it's very skill in the wounds of the ene. Ach, nor has the negative test all out, oh, score cool, I guess, like, brother one in the egg, and cool score all, I guess, I'm sheen shade, you know, it's just taboo special to get
1: on. Yeah, I guess on the mind, Roma, aber na lola hinta sun agus si verskol vi tu sa chorle sin na moint skol in ursin na rev
0: vi
1: all lor na chan sun
0: ja agus ja vundra an hani vas agus well an turme vi gom na gaur och sin ein chlehem rin tu kaur in chile chlehele agus ni fein let vi gwa alt chlehe wan an tamar fad ka hatu sa is Ik zou dat we goed kunnen zien, maar gemaakt. Dus, ach, door de gasten zullen helen, zo'n fijn te maken bij de dingen kennen. Hag mag ik geen kennen.
1: Ja.
0: Zo, zijn maar weer.
1: Agus hag wel goed ze erlijk om alle delen niet de van hele we heel handje versoele lam wordt er dan niet.
0: Oh ja, ik ben zo gemoeid delen is ja. Agus had delen het dan gemaakt leren ja.
1: Ta goed.
0: Agus delen geldt lichten. Kiet Captain of Wigan on Samogir de Hiri, Teddy Gorman, Nadig Nodded Tree.
1: Noch das ein, ni hooked her study or Marvaga Vahil, because Gurmahagot, as in told us in their father Valu, ni got it a Valu Gadine Marhosh, sticket Kiana with Mihaluk Nahud and son study, Agus Irvun to it, fall like a sinish taw, and Doha here, look, Kahir Lachuman, Kaidan the Gueltok, the Kahir Lachuman, Kaidarangani Hush, Daro Knadigus, Shano Sulevon Lum, City and Board. Na de chuca dinne go no meluha ach a gara beidrish gur tussa is tussa an dinne dernach o ir her dinach a gara de corin sam vagrid nach to chofil is a cair
2: stoch gubain
1: na ligur din is na filis a gata sin
2: ja doch a tamago hin aon ach vi an a vlenig in dach lob am lian ar iv
1: fi
2: agus is cainim tachti in aingan abri chofil is a cair in orsin agus masi o dan lirig na tihatar na chlanach an graimisht siirmer vi conspoid is torbni rachoig paidi an aganna dar neach roadach hain se linig o nai tachti tachti in mailis a pri vaile chorkulín agus fe hísar in rohad biogus fe cain clem uint na haid agus chihin lehidi chiraan cléri bnacht eilis chís agus vach piontu gyn leich eile gona ivi shumar sais nos agin mar chucha blien o hen nirve an chrevelairn bote le demnianig e kiri agus fi se a chaosif agus a chaaf chuin agus fwermer bide si cín eile sara nimi kiraan lín a fyrnig fi se anna vachuin dan da club ach o caid vore vahe gona agus se go hontuch a rist abir luasit son nis lohen tūs vile sem lienach dine tsa tímpul mailen dangin agus lastir da bint se da fiachan chan cín a gona agus hamid a sule dien ish gynnaid oig le pál agus lish na lads of had dia daunig mar nir vien sais omwe Ich da drin nirgends nau das da drin nur und nur ich hand und ganz ich hier da ganz schnell ich hele mache sie dich schon hier die schon gehen ich nur hast nie sehen gemütlich hier ist la schuld wie so tastel August Brian tastel Tommy Griffin so hart wie